0: ZFM met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Wild FM.

harde muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week...

0: nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Jos Geelhoed.
2: De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er grotendeels overeenstemming is bereikt over een akkoord met Iran. Op zijn platform Truth Social schreef hij dat de laatste details nog worden uitgewerkt en binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Volgens Donald Trump bevat het voorstel onder meer afspraken over de openstelling van de straat van Hormuz. Een treinconducteur kreeg op station Venlo een reistas met 3 kittens overhandigd. Tijdens de overdracht ontsnapte de moederpoes. De tas was eerder gevonden op station Tegelen. De dierenambulance Brabant Noordoost vermoedt dat de dieren zijn gedumpt en zoekt naar de moederpoes. De kittens zijn veilig opgevangen en krijgen verzorging. Tienduizenden mensen zijn in Belgrado de straat opgegaan om nieuwe verkiezingen te eisen na de ramp in Novi Sad in 2024, waarbij 16 mensen omkwamen. De politie schat dat er 34.000 deelnemers waren. Tijdens de demonstratie ontstonden later ook ongeregeldheden in de hoofdstad en als voorbereiding op een protest was het treinverkeer opgeschort. Een Franse rechtbank heeft een 51-jarige man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en mishandelen van zijn partner. Volgens de rechtbank dwong hij de vrouw jarenlang tot vernederende handelingen en seks met andere mannen. Het slachtoffer liep daarbij ernstig lichamelijk letsel op, waaronder brandwonden. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk mistbanken in het noorden en oosten. De temperatuur daalt naar 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Zondagochtend verdwijnt de eventuele mist snel. Daarna wordt het opnieuw zonnig met 23 tot 28 graden en weinig bewolking. En tot zover het nieuws op Wild FM.

naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het volop zonnig met enkele dunne wolkenvelden in het noordwesten. Het blijft droog en de temperaturen liggen tussen 24 en 28 graden met een zwakke zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwtje Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: Tienduizenden mensen gingen zaterdagavond in Belgrado de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen. Ze beschuldigen de regering van nalatigheid en corruptie. Rond 21:30 s'avonds werd de sfeer grimmig na afloop van de demonstratie. De Wereldbank maakt zich ernstige zorgen over de aanhoudende blokkade van de straat van Hormuz. De prijzen van brandstoffen, voedsel en andere grondstoffen zijn flink gestegen. Armere landen, met name in Afrika ten zuiden van de Sahara, worden hard getroffen. Tientallen miljoenen mensen dreigen in de knel te komen. En de Gouden Palm van het 79ste filmfestival van Cannes is zaterdagavond toegekend aan de Noorse speelfilm Fjord. De prijzen voor beste acteur en actrice werden gedeeld. Dit jaar ontbraken de grote namen uit Hollywood op het festival. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd onder druk gezet om seks te hebben met zeker 487 mannen. Het slachtoffer leeft nu ernstig gehandicapt en de zaak kreeg veel maatschappelijke aandacht.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week...

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen bouwvakkers worden nog vermist nadat zaterdag een gebouw van 9 verdiepingen in aanbouw instortte in Angeles City, ten noorden van Manila. De vermisten werken op dat moment in het gebouw. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij luide explosies klonken in de stad en omgeving. Meerdere branden ontstonden en woongebouwen raakten beschadigd. Zeker 24 mensen raakten gewond en 1 persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanvallen in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Rond het Witte Huis in Washington is een man gedood bij een schotenwisseling met de Amerikaanse Veiligheidsdienst. President Donald Trump was op dat moment binnen en het Witte Huis ging korte tijd op slot. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het zonnig met een zwakke tot matige noordelijke wind en temperaturen tussen 10 graden in het noorden en 15 graden in het zuiden. Plaatselijk kan mist voorkomen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een man gedood na een schotenwisseling met de veiligheidsdienst, terwijl president Trump binnen was. Rusland viel Kiev vannacht aan met drones en raketten, veroorzaakte branden, beschadigde woningen en verwondde 24 mensen. 1 dode. De Franse rechtbank veroordeelde een man tot 25 jaar cel voor verkrachting en marteling van zijn vrouw Letitia, die ook onder druk stond seks te hebben met honderden mannen. Tientallen bouwvakkers worden vermist na instorting van een 9 verdiepingen tellend gebouw in Angeles City, Filipijnen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kosverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
5: Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en omgeving waren luide explosies met branden en beschadigde woongebouwen. Zeker 24 mensen raakten gewond en één persoon kwam om het leven. Moskou reageerde op Oekraïnse aanval in het oosten. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn echtgenote, Letitia R. Ze kreeg niet alleen seksueel geweld, maar werd ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich misdroegen tijdens de Afrika Cup. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie komt vanwege het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De vermisten waren op dat moment aan het werk in het gebouw. De reddingswerkzaamheden zijn nog gaande. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Wild FM.
6: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
7: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
8: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
6: Life gets better when you get better.
7: Van harte welkom bij Hour of Power. Het is vandaag Pinksteren en kijk even achter me. Achter me brandt het Pinkstervuur. Ik heb laatst eens een aantal mensen gevraagd in de supermarkt: weet je wat Pinksteren betekent? En dan zei ik: nou ja, ik heb geen flauw idee. Twee vrije dagen, dat is in ieder geval meegenomen. Maar Pinksteren gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar gaan we het over hebben in Hour of Power. Bobby Schuller was in Nederland, dat moet ik toch wel even vertellen. En heeft zaterdag op opwekking gesproken, gisteren dus. Dat was echt geweldig. En we hadden ook drie fantastische avonden in Veenendaal en in Leeuwarden. Het was leuk om zoveel kijkers van Hour of Power te ontmoeten. Dave Hernandez is nu in de kerk in Shepherd Grove en hij spreekt ook over de Heilige Geest. En naast een aantal mooie worshipliederen voor Pinksteren praat ik met Hans Maat, dominee Hans Maat. Hans, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
7: Zeg eens in één zin wat Pinksteren is.
9: Dat is het begin van de kerk. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest.
7: En daar gaan we straks over doorpraten, want die kerk leeft als nooit tevoren.
9: Zeker.
7: Welkom bij Hour of Power.

0: Dat was House of Miracles. En het worshipteam kan fantastisch zingen. En muziek maken, dat kan de man die tegenover mij zit, Hans Maat, ook heel goed. Hans, maar voor we het daarover gaan hebben, ik zie buiten dat vuur branden. Wat symboliseert vuur met Pinksteren?
1: Vuur is gewoon echt het kenmerk van de Heilige Geest. Het warmt niet alleen mensen op, maar het veroorzaakt passie om God te dienen en om Jezus te volgen. Ja. En dat extra, dat vuur, dat is nodig. Want voor die tijd, dat het vuur van de Heilige Geest nog niet was uitgestort, zag je natuurlijk ook dat die discipelen allemaal vertwijfeld waren en bang. En over verkeerde dingen discussiëren. Dus we hebben dat vuur van de Heilige Geest nodig.
0: Op Pinksteren gebeurde dat, hè? De uitstorting van de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Op de discipelen en op de mensen die bij elkaar waren.
1: Ja, veel kijkers zullen dat misschien een merkwaardige gebeurtenis vinden. Ja. Maar er ontstonden dus vlammen van vuur op de hoofden. En dat zette niet, dat was eigenlijk bijna een soort vurige tong. Maar dat zette ook hun tong letterlijk in beweging. En ze begonnen in andere talen te spreken en het evangelie van Jezus te verkondigen. En dat was het begin van de kerk.
0: Het begin van de kerk. Leg dat eens uit.
1: Nou ja, daarvoor hadden we natuurlijk de Joodse traditie. Hè? Dus de Torah, de profeten. Toen kwam Christus, toen kwam Jezus zeg maar op aarde. En nadat hij was gestorven en opgestaan, Pasen, wat we laatst gevierd hebben ook, was er iets nodig omdat hij naar de hemel was gegaan. Ja. Jezus is naar de hemel gegaan. Ja. En hij heeft gezegd, ik deel mezelf weer opnieuw uit, maar dan op iedereen. En dat doe ik door de Heilige Geest.
0: En tot de dag van vandaag.
1: Tot de dag
0: tot
1: van
0: deze
1: vandaag.
0: Pinksterdag.
1: Jazeker.
0: Je bent opgegroeid met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Schrift.
1: Ja, dat is een beetje mijn drie-eenheid geweest. Ik kom uit de gereformeerde traditie. En ook heel veel Nederlanders kennen dat natuurlijk ook. Hè? De protestantse traditie, zeggen we nu. Dat betekent dat de Bijbel heel erg belangrijk was. Daar lazen we uit, daar leerden we van. En we gingen natuurlijk ook gewoon twee keer per zondag naar de kerk. En God de Vader, nou ja goed, die was ook nog niet helemaal helder voor mij. Maar dat was dan in ieder geval gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt, baden we elke dag.
0: Ja, ja.
1: En Jezus was de weg naar de Vader. Maar wat je nou met die geest aan moest, dat ik dacht vroeger zelfs, dat zou die in een fles zitten zoals Aladdin. Dat heb ik echt wel eens gedacht. Van, wat is dat dan?

0: God is geest, maar hoe werkt dat? Geen idee. Heeft lang geduurd.
1: Wat doet Gods geest in ons?
0: Gods geest is gewoon God, hè? Hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, almachtig. Maar hij is degene die in je komt wonen, die Heilige Geest, op het moment dat je tot geloof in Jezus komt. Dus dan heb je de Heilige Geest in je wonen. En die onderwijst je, die helpt je om christen te zijn. He, dus dat betekent ook gewoon om de goede keuzes te maken.
1: Kunnen zonder de Heilige Geest?
0: Nee, absoluut onmogelijk. Zelfs zij die denken dat ze hem niet hebben, maar wel geloven in Jezus, hebben toch de Heilige Geest ontvangen.
1: Ja, want het blijft altijd een moeizaam onderwerp voor mensen, hè?
0: Ja.
1: Misschien omdat het zo minder tastbaar is. God de Vader, kun je wat bij voorstellen. Jezus is op aarde geweest, maar de Geest dat...
0: Ja.
1: Die alle talen spreekt, elkaar doet verstaan.
0: Heel abstract.
1: Ja.
0: Ja, maar de andere kant is ook waar, hè? Wij zijn geest, ziel en lichaam. Door de Heilige Geest wordt onze geest opgewekt. Dus hij komt als het ware in onze geest wonen. En veel mensen beseffen ook wel, dat hoor je ook natuurlijk naar aanleiding van die bijna doodervaringen en zo, dat ze meer zijn dan alleen maar emoties, verstand en een lijf.
1: Ja.
0: Hè? Dat er iets is wat jou definieert.
1: Dat is je ziel.
0: Ja, dat is de ziel, maar dat is ook de geest van de mens.
1: Ja.
0: En die wordt opgewekt, als het ware, als je tot geloof komt.
1: Ja. Ik ga even terug naar Hans, die opgroeit in de gereformeerde traditie. Iets waarvoor ik je altijd dankbaar zal zijn. En velen, denk ik, in Nederland. Hè?
0: Ja.
1: Je weet waar ik over heb?
0: Ja.
1: Ja, Sela. Je bent de oprichter van Sela.
0: Ja, dat is natuurlijk een uitvloeisel daarvan. Dat je in de traditionele kerk groot wordt en dat je veel psalmen zingt. En af en toe een gezang. En als het een keertje heel vrolijk mocht, dan kwam er een opwekkingsliedje. Na het avondmaal of zo. En ik dacht altijd, gewoon als muzikaal joch, van dit kan echt anders. Hoe integreer je dat nou ook in de traditionele kerk? En toen was de opwekkingsband, of de ronduit preesband was het. Die was een beetje op zijn retour, dat weet ik nog.
1: Hallo, die heb ik opgericht.
0: Ja, daarom wou ik het even nog zeggen tegen je. Die had echt zo'n momentum dat ze even aan het zoeken waren en nu.
1: Ja, weet ik. Ja.
0: En ik voelde dat aan, denk ik, onbewust.
1: Ja.
0: En toen heb ik Sela opgericht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik begon de eerste even nog met een psalm. Zou je niet willen geloven,
0: hè? Ja, dat geloof ik wel.
1: Ja. Sela, het meest bekende lied wat jij hebt geschreven is een heel bijzonder lied. Misschien kun je het zelf aankondigen waarom en voor wie.
0: Ja, het is één van de 70 liederen natuurlijk. Maar hij wordt het meest, zeg maar, geciteerd. En dat is het lied Ik zal er zijn. En dat is de naam van God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. En toen Kinga Ban, de vorige zangeres van Sela, natuurlijk ook een fantastische zangeres, ziek werd en borstkanker kreeg. En ik ook haar interviews las in de EO Visie en zo. Toen dacht ik van, ik ga een lied met en voor haar schrijven. En het interessante van dat lied is dat het eigenlijk ook heel snel ontstond. En op de een of andere manier hebben die woorden zoveel kracht dat heel veel mensen daar moeten aan ontlenen.
1: Ja, want ik hoor het op bruiloften zingen, op begrafenissen.
0: Ja, je ziet het op grafstenen en overal.
1: Maak je dat dankbaar?
0: Ja, in het begin vond ik het zelfs een beetje onheimisch om dat inderdaad te zien. Dat mensen daar zo met jouw teksten op de loop gaan bijna. Ja. Maar nu ben ik er blij mee.
1: Laten we eens een stukje horen en zien van Ik zal er zijn.

0: Ja, het blijft een prachtig en ontroerend lied. Wat mooi dat je dat van God krijgt.
1: Ja, maar het is een soort samenwerking, hè? Want ja. Er zijn mensen die krijgen misschien denken dat het een soort download is. En dan krijg je in de nacht een tekst of zo. Maar ik heb er ook wel gewoon hard aan gesleuteld. Dus je menselijke bekwaamheden en God samen brengt zo'n lied.
0: Wat betekende dat voor jou, dat je zo'n troostvol lied kon schrijven?
1: Nou ja, je ziet, ik zag het bijvoorbeeld bij dominee Arie van der Veer speelt een grote rol bij Andries Knevel toen hij ziek was. Hè. Er waren allerlei mensen die iedereen kende en die ook dit lied zeg maar als een soort houvast hadden van dit is de kern. En ik denk dat dat lied zeg maar iets vertolkt van waar we allemaal in geloven. Dat ook al begrijpen we niet alles, dat Gods trouw als een regenboog over ons leven staat.
0: Een boog in de wolk als teken van trouw.
1: Ja.
0: Hans, je bent een beetje rebelse dominee, hè?
1: Rebels, dat woord, hè? Rebellie, daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Want dat is opstandigheid eigenlijk, als het vertaalt.
0: Nou, maar als ik even naar jouw leven naga, hè, van jij hebt dingen gedaan in de protestante kerk die niet iedereen even makkelijk vond. Hè? Nee. Gebedsgenezing, bevrijding, liederen geschreven die de plaats innemen van de psalmen. En zo nog een aantal zaken, dus.
1: Ja, ik snap
0: dat. Hoe moet je dan benoemen?
1: Nou ja,
0: pionier?
1: Ja, maar misschien ook wel meer hervormer of zo.
0: Hervormer?
1: Ik was hervormd. En ja, nee, maar goed, er is natuurlijk zo'n bekende spreuk die zegt dat je eigenlijk elke keer weer moet reformeren en vernieuwen. En ik denk dat ik daar zeg maar medeleiding aan heb gegeven voor de afgelopen decennia.
0: Ja. Je bent van traditie en religie naar relatie gegaan. Die diepe relatie, hoe vind je die?
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook per persoon wel iets verschillends. Maar daarom zeg ik al, als je Bijbel leest en bidt. Ja. En je bent ook wel eens stil. En je zegt, Heer, ik wil niet altijd zelf aan het woord zijn. Wilt u eens wat tegen mij zeggen? Ja. En als je dat ook nog een beetje volhoudt. Dan zie je dat God tegen jou begint te spreken.
0: Ja, maar hoe weet je zeker dat God tegen jou spreekt?
1: Ik denk dat dat punt is dat God eigenlijk tegen een ieder al wel spreekt. Maar dat je het onderscheid moet weten. Wat is hij en wat ben ik zelf?
0: Ja.
1: Maar ik krijg toch wel vaak gedachten waarvan ik denk, oké, is dat van mij? Nee, dat denk ik toch niet. Dat moet u dan wel zijn. He, dus bijvoorbeeld, ik heb het vaak tussen 4 en 6 uur 's morgens. Dat is wereldwijd, horen we dat vaak hoor. Dat mensen 's nachts Gods openbaring krijgen of horen.
0: Zeker, zoals ik over vervolgde christenen.
1: Ja.
0: Die ontvangen dat meer dan wij, omdat ze het ook harder nodig hebben.
1: Ja, dus die hebben die wonderlijke leiding nodig. Maar misschien zijn er bij ons ook wel heel veel stemmen die de stem van God een beetje wegdrukken. Hè?
0: Ja.
1: Dus je moet er ook een beetje open voor staan.
0: Ja.
1: Maar je hoeft er echt niet voor in een klooster te gaan zitten, zeg maar, gedurende een week. Ik bid gewoon dat God zichzelf aan mij openbaart. En dan soms zegt hij gewoon echt concreet iets tegen mij. Ook op straat. Dan zegt hij, ga maar naar die man, want hij is eenzaam. En dan ga ik daar naartoe.
0: Zo.
1: En dat is niet alleen bij mij zo. Ik kan talloze christenen vinden, ook in dit land, die dat ook zo meemaken.
0: Je inspireert andere mensen. Met wie zou je een inspirerend gesprek willen voeren? Iemand die nog leeft of er niet meer is?
1: Oh ja, als het iemand is die er niet meer is, dan zou ik natuurlijk eerst naar Paulus willen. Maar dan zal het wel heel druk zijn, dus dan is die reis zo lang. Ja, een persoon die jij ook kent, Corrie ten Boom, zou ik nog wel eens willen bevragen. Ook wel echt zo'n prachtige evangelisten die ook eigenlijk vol was van de Heilige Geest zonder daar heel veel over te praten.
0: Ja.
1: En ik zou ook gewoon met mijn eigen tante zeg maar nog eens willen praten. Oud-tante. Ja, dat is een vrouw die kwam uit het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen. Dus was, ik noem dat altijd de protestantse nonnen.
0: Ja.
1: En die wijden hun hele leven, die hebben ook celibaat, die trouwen niet, aan de dienst, aan anderen. En zij was echt een Jesus freak, zou je kunnen zeggen. Zij hield heel veel van Jezus. Ze sprak eigenlijk niet over de Heilige Geest. Maar ze had wel allerlei wonderlijke ontmoetingen, ook met engelen. Daar noemden ze haar zuster Engeltje.
0: Ja.
1: En ze keek met je naar Ajax. Vond ik altijd heel leuk. Voetbal kijken. En daarna dan moest ik naar de luisteren, want dan ging ze over Jezus vertellen.
0: Een leuke combinatie.
1: Ja, wat een mooie combinatie. Ja. Echt gewoon 2 voeten op de grond,
0: leuk.
1: Maar met een hart in de hemel.
0: Wat een mooie boodschap op Pinkster. Als jij een lied zou mogen uitkiezen wat niet van jou was, want je hebt er heel veel geschreven. Wat lied kies jij dan?
1: Ja, dan kom ik toch weer bij die oude gezangen terecht.
0: Noem er eens één.
1: Nou ja, op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Want ergens...
0: Zie heel mijn hart.
1: Ja, zie heel mijn hart staat voor u open. Ja. Dus ik blijf een beetje bij dat soort teksten. Omdat ze dieper zijn. en meer God lijken te raken dan heel veel wat oppervlakkige liederen die later zijn geschreven.
0: Nou, zeg je nog wat.
1: Ja, maar goed, soms is dat toch wel een beetje zo.
0: Okay. Wie is nou Hans Maat?
1: Hans is gewoon een gepassioneerde man die al heel jong van Jezus is gaan houden. En heeft gedacht van, waarom zou ik niet al mijn kaart op hem zetten? Waarom zou ik niet hem achterna gaan rennen? En misschien deed ik het eerst nog wel een beetje vanuit een Calvinistische levenshouding. Maar nu doe ik het omdat ik hem echt ken. En omdat hij spreekt. En hij mij letterlijk gewoon ook vertelt wat ik moet doen. En omdat ik hem heel graag wil ontmoeten.
0: In die tussentijd ben je bezig met bijeenkomsten waar gebeden wordt voor zieken, gebedsgenezing gevraagd wordt. Waar mensen bevrijd worden. Leg me dat eens uit.
1: Nou ja, het evangelie vertelt ons dat deze dingen ook gebeuren. Jezus beoefende dat. De discipelen deden het. En toen dacht ik, waarom zou ik dat ook niet doen? Want dat mist nog een beetje. Dat had ik ook nooit meegekregen. En ik merkte dus door de doop, de vervulling met de Heilige Geest, dat God op die manier door mij heen werkte. Dus ik zag duizenden mensen genezen door een wonder. En dat is echt niet overdreven als ik dat nu zeg. Ik bid echt per week misschien wel voor 150 mensen apart. En ik zie dus dat sommige dingen ook niet door de dokter kunnen worden opgelost. En dan is er altijd nog een God die bij machten is om ook zieken te genezen. Waarom het niet altijd gebeurt, dat is soms een mysterie. Er zijn heel veel dingen die je daarover zou kunnen zeggen. Maar dan zeg ik ook, ik weet het niet. En we gaan echt liefdevol en pastoraal met iedereen om. Dus het is niet zo dat wij iemand iets verwijten als ze niet genezen. Maar we denken dat genezing, bevrijding, al die krachtige kenmerken van het evangelie er wel bij horen. Zeker als je over Pinksteren praat. Want dan praat je over de kracht van de Heilige Geest.
0: Ik ga eindigen. Wat is op deze Pinksterdag jouw favoriete Bijbeltekst?
1: De tekst die iedereen wel kent. En dat is Johannes 3, vers 16. Ja. En waarom? Omdat de Heilige Geest is uitgestort om eigenlijk iedereen in te winnen voor Jezus. En dan denk ik van, de Heilige Geest is het die je zeg maar bij hem brengt. Dus en die tekst is gewoon, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, dus niet verdwaald raakt, maar het eeuwige leven heeft. Dat is hem.
0: Mooi om daarmee af te sluiten op deze eerste Pinksterdag. Hans, ik geef je graag een herinnering aan deze uitzending mee. Dat is het nieuwe boek. Dat is een primeur. Het boek van Bobby Schuller. Het nieuwe boek. De kracht van de Heilige Geest. Je weet ook, Bobby spreekt daar heel veel over. Is net als jou op een ontdekkingsreis. En vrijmoedig leven is zijn aanwezigheid. Ik geef het je. Maar je krijgt nog wat van me, Hans. Heb je een idee wat?
1: Geen idee.
0: Het Vaderdaggeschenk. Okay. Het Vaderdaggeschenk is deze prachtige bureauklapper met 52 zeer inspirerende Bijbelteksten. Deze vind ik ook met Pinkster heel mooi. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, of zal kunnen scheiden van de liefde, thema van Hour of Power van God, die ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
1: Nou, daar zeggen we amen op.
0: Nou, dat doe ik ook.
1: Prachtig.
0: Dus twee keer amen en een
1: bureauklapper.
0: Dankjewel.
1: Ben ik blij mee.
0: En wij hebben een vraag aan je.

0: Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: Leef in zijn liefde. Je hebt net gezien hoe dat manifest is geworden in een relatie tussen een grootvader en zijn kleinzoon. En weet je, het is belangrijk dat Hour of Power nu al 27 jaar elke zondag kan uitzenden. 2 uur zelfs op RTL 5. En heel weinig mensen beseffen dat we de zendtijd moeten inkopen. Die krijgen we niet. Het kost 50.000 euro per week om Hour of Power uit te zenden. Maar dat is het helemaal waard. Want we mogen zoveel ouderen en jongeren bereiken met de blijde boodschap van het evangelie. Soms vallen mensen af door overlijden. Soms kunnen mensen het niet meer betalen om donateur te zijn van Hour of Power. Het gaat ook niet om enorme bedragen, hoewel het ook goed is natuurlijk. Maar het gaat er ook om dat je Hour of Power steunt. Nou, daarvoor mag ik als voorzitter van Hour of Power een dringend beroep op alle kijkers doen om Hour of Power te steunen. Zodat we ook in het komende jaar en in de jaren die gaan komen Hour of Power kunnen laten zien en horen. En die kracht van God duidelijk kunnen maken in Nederland. Word donateur.
2: Ik ben Joram Kaat, presentator bij de EO. En ik ben ontzettend blij met een programma als Hour of Power. Omdat we niet genoeg echte, mooie, inspirerende gesprekken over het geloof kunnen voeren.
3: Ik ben Tinette de Jonge Ruitenbeek, burgemeester van de gemeente Nijkerk. En ik vind het mooi dat je als burgemeester vaak net even wat glans mag brengen op de plekken waar je komt. En dat zie ik ook terug in Hour of Power. Je ziet dat het mensen net wat glans of wat extra kracht geeft op het moment dat dat nodig is.
4: Mijn naam is Pauline Kalmes en ik ben de oprichter van Stichting Netwerk New Rotterdam. En ik ben blij dat Hour of Power aandacht geeft aan de mentale gezondheidsproblemen van jongeren. Omdat het ontzettend belangrijk is om juist hun de steun te geven die ze nodig hebben.

0: Een mooie preek van dominee David Hernandez. Volgende week is het de week van de vervolgde christenen. Nou, we hoorden het al van Hans. De eerste christengemeente werd gesticht tijdens Pinksteren. En wereldwijd zijn er een paar miljard christenen. Maar onbekend is dat 388 miljoen christenen worden vervolgd of gediscrimineerd om hun geloof. En dat zijn onvoorstelbare aantallen. Wij in Nederland leven in een ongelooflijke vrijheid. We kunnen naar de kerk gaan wanneer we willen of niet willen. En we kunnen God dienen of niet, als we dat willen. Maar heel veel christenen betalen een hoge prijs omwille van het feit dat ze vervolgd worden als ze hun geloof uitdragen. Volgende week spreek ik erover met de dominee Oscar Lohuis, die net in Nigeria is geweest, waarin de afgelopen jaren 11.000 christenen om zijn gebracht vanwege hun geloof. Ik wens iedereen hele fijne Pinksterdagen, want dat feest mag er ook zijn. En van harte dank voor het kijken naar Hour of Power. Geef het door, zou ik zeggen. En ik hoop tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden zijn gaande om de vermisten te vinden en de situatie onder controle te krijgen. Rusland heeft vannacht Kiev aangevallen met drones en raketten, waarbij 4 mensen omkwamen en tientallen gewond raakten. In de stad en omliggende regio ontstonden branden en schade aan woongebouwen, een winkelcentrum, kantoren en een tankstation. Inwoners zochten veiligheid in metrostations. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven mogelijk niet meer naar het ziekenhuis. Amsterdam UMC start een studie om mobiele pijnteams landelijk in te zetten. Deze teams behandelen patiënten thuis met langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, vooral bij mensen met dementie. In een seniorencomplex aan de Haagse Wagenstraat is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning op de 3e etage. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en de brand was rond 2 uur onder controle. Er vielen geen gewonden. Bewoners werden tijdelijk elders opgevangen en de oorzaak blijft vooralsnog volledig onbekend.
5: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Wild FM.
6: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
0: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
7: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
8: Life gets better when you get better.
0: Van harte welkom bij Hour of Power. Het is vandaag Pinksteren en kijk even achter me. Achter me brandt het Pinkstervuur. Ik heb laatst eens een aantal mensen gevraagd in de supermarkt: weet je wat Pinksteren betekent? En dan zei ik: nou ja, ik heb geen flauw idee. 2 vrije dagen, dat is in ieder geval meegenomen. Maar Pinksteren gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En daar gaan we het over hebben in Hour of Power. Bobby Schuller was in Nederland, dat moet ik toch wel even vertellen, en heeft zaterdag op opwekking gesproken, gisteren dus. Dat was echt geweldig. En we hadden ook 3 fantastische avonden in Veenendaal en in Leeuwarden. Het was leuk om zoveel kijkers van Hour of Power te ontmoeten. Dave Hernandez is nu in de kerk in Shepherd Grove en hij spreekt ook over de Heilige Geest. En naast een aantal mooie worshipliederen voor Pinksteren praat ik met Hans Maat, dominee Hans Maat. Hans, goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
0: Zeg eens in 1 zin wat Pinksteren is.
9: Dat is het begin van de kerk. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest.
0: En daar gaan we straks over doorpraten, want die kerk leeft als nooit tevoren.
9: Zeker.
0: Welkom bij Hour of Power.

0: Dat was House of Miracles. En het worshipteam kan fantastisch zingen. En muziek maken, dat kan de man die tegenover mij zit, Hans Maat, ook heel goed. Hans, maar voor we het daarover gaan hebben, ik zie buiten dat vuur branden. Wat symboliseert vuur met Pinksteren?
1: Vuur is gewoon echt het kenmerk van de Heilige Geest. Het warmt niet alleen mensen op, maar het veroorzaakt passie om God te dienen en om Jezus te volgen. Ja. En dat extra, dat vuur, dat is nodig. Want voor die tijd, dat het vuur van de Heilige Geest nog niet was uitgestort, zag je natuurlijk ook dat die discipelen allemaal vertwijfeld waren en bang. En over verkeerde dingen discussieerden. Dus we hebben dat vuur van de Heilige Geest nodig.
0: Op Pinksteren gebeurde dat, hè? De uitstorting van de Heilige Geest.
1: Ja.
0: Op de discipelen en op de mensen die bij elkaar waren.
1: Ja, veel kijkers zullen dat misschien een merkwaardige gebeurtenis vinden. Ja. Maar er ontstonden dus vlammen van vuur op de hoofden. En dat zette niet, dat was eigenlijk bijna een soort vurige tong. Maar dat zette ook hun tong letterlijk in beweging.

0: En ze begonnen in andere talen te spreken en het evangelie van Jezus te verkondigen. En dat was het begin van de kerk.
1: Het begin van de kerk. Leg dat eens uit.
0: Nou ja, daarvoor hadden we natuurlijk de Joodse traditie, hè? Dus de Torah, de profeten. Toen kwam Christus, toen kwam Jezus, zeg maar, op aarde. En nadat hij was gestorven en opgestaan, Pasen, wat we laatst gevierd hebben ook, was er iets nodig omdat hij naar de hemel was gegaan. Ja. Jezus is naar de hemel gegaan. Ja. En hij heeft gezegd, ik deel mezelf weer opnieuw uit, maar dan op iedereen. En dat doe ik door de Heilige Geest.
1: En tot de dag van vandaag. Tot deze Pinksterdag.
0: Jazeker.
1: Je bent opgegroeid met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Schrift.
0: Ja, dat is een beetje mijn drie-eenheid geweest. Ik kom uit de gereformeerde traditie. En ook heel veel Nederlanders kennen dat natuurlijk ook. Hè? De protestantse traditie, zeggen we nu. Dat betekent dat de Bijbel heel erg belangrijk was. Daar lazen we uit, daar leerden we van. En we gingen natuurlijk ook gewoon 2 keer per zondag naar de kerk. En God de Vader, nou ja goed, die was ook nog niet helemaal helder voor mij. Maar dat was dan in ieder geval gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt, baden we elke dag.
1: Ja, ja.
0: En Jezus was de weg naar de Vader. Maar wat je nou met die geest aan moest, dat ik dacht vroeger zelfs, dat zou die in een fles zitten zoals Aladdin. Dat heb ik echt wel eens gedacht. Van, wat is dat dan? God is geest, maar hoe werkt dat? Geen idee. Heeft lang geduurd.
1: Wat doet Gods geest in ons?
0: Gods geest is gewoon God. Hè? Hij is alomtegenwoordig, hij is alwetend, almachtig. Maar hij is degene die in je komt wonen, die Heilige Geest, op het moment dat je tot geloof in Jezus komt. Dus dan heb je de Heilige Geest in je wonen. En die onderwijst je. Die helpt je om christen te zijn. He, dus dat betekent ook gewoon om de goede keuzes te maken.
1: Kunnen zonder de Heilige Geest?
0: Nee, absoluut onmogelijk. Zelfs zij die denken dat ze hem niet hebben, maar wel geloven in Jezus, hebben toch de Heilige Geest ontvangen.
1: Ja, want het blijft altijd een moeizaam onderwerp voor mensen. Hè?
0: Ja.
1: Misschien omdat het zo minder tastbaar is. God de Vader, kun je wat meer voorstellen. Jezus is op aarde geweest, maar de Geest dat...
0: Ja.
1: Die alle talen spreekt, elkaar doet verstaan.
0: Heel abstract.
1: Ja.
0: Ja, maar aan de andere kant is ook waar. Hè? Wij zijn geest, ziel en lichaam. Door de Heilige Geest wordt onze geest opgewekt. Dus hij komt als het ware in onze geest wonen. En veel mensen beseffen ook wel, dat hoor je ook natuurlijk naar aanleiding van die bijna doodervaringen en zo, dat ze meer zijn dan alleen maar emoties, verstand en een lijf.
1: Ja.
0: Hè? Dat er iets is wat jou definieert.
1: Dat is je ziel.
0: Ja, dat is de ziel, maar dat is ook de geest van de mens.
1: Ja.
0: En die wordt opgewekt, als het ware, als je tot geloof komt.
1: Ja. Ik ga even terug naar Hans, die opgroeit in de gereformeerde traditie. Iets waarvoor ik je altijd dankbaar zal zijn. En velen, denk ik, in Zee. Nederland. Hè?
0: Ja.
1: Je weet waar ik over heb?
0: Ja.
1: Ja, Sela. Je bent de oprichter van Sela.
0: Ja, dat is natuurlijk een uitvloeisel daarvan. Dat je in de traditionele kerk groot wordt en dat je veel psalmen zingt. En af en toe een gezang. En als het een keertje heel vrolijk mocht, dan kwam er een opwekkingsliedje. Na het avondmaal of zo. En ik dacht altijd, gewoon als muzikaal joch, van dit kan echt anders. Hoe integreer je dat nou ook in de traditionele kerk? En toen was de opwekkingsband, of de ronduit preesband was het. Die was een beetje op zijn retour, dat weet ik nog.
1: Hallo,
0: toen
1: die heb ik opgericht.
0: Ja, daarom wou ik het even nog snappen tegen je. Die had echt zo'n momentum dat ze even aan het zoeken waren en nu.
1: Ja, weet ik. Ja.
0: En ik voelde dat aan, denk ik, onbewust.
1: Ja.
0: En toen heb ik Sela opgericht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ik begon de eerste even nog met een psalm. Zou je niet willen geloven,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat geloof ik wel.
1: Ja, Sela, het meest bekende lied wat jij hebt geschreven is een heel bijzonder lied. Misschien kun je het zelf aankondigen waarom en voor wie.
0: Ja, het is één van de 70 liederen natuurlijk. Maar hij wordt het meest, zeg maar, geciteerd. En dat is het lied Ik zal er zijn. En dat is de naam van God. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. En toen Kinga Ban, de vorige zangeres van Sela, natuurlijk ook een fantastische zangeres, ziek werd en borstkanker kreeg. En ik ook haar interviews las in de EO Visie en zo. Toen dacht ik van, ik ga een lied met en voor haar schrijven. En het interessante van dat lied is dat het eigenlijk ook heel snel ontstond. En op de een of andere manier hebben die woorden zoveel kracht dat heel veel mensen daar moeten aan ontlenen.
1: Ja, want ik hoor het op bruiloften zingen, op begrafenissen.
0: Ja, je ziet het op grafstenen en overal.
1: Maak je dat dankbaar?
0: Ja, in het begin vond ik het zelfs een beetje onheimisch om dat inderdaad te zien. Dat mensen daar zo met jouw teksten op de loop gaan bijna. Maar nu ben ik er blij mee.
1: Laten we eerst een stukje horen en zien van Ik zal er zijn.

0: Ja, het blijft een prachtig en ontroerend lied. Wat mooi dat je dat van God krijgt.
1: Ja, maar het is een soort samenwerking, hè? Want ja, er zijn mensen die krijgen misschien denken dat het een soort download is. En dan krijg je in de nacht een tekst of zo. Maar ik heb er ook wel gewoon hard aan gesleuteld. Dus je menselijke bekwaamheden en God samen, ja, brengt zo'n lied.
0: Wat betekent dat voor jou, dat je zo'n troostvol lied kon schrijven?
1: Nou ja, je ziet, ik zag het bijvoorbeeld bij dominee Arie van der Veer, speelt een grote rol bij Andries Knevel toen hij ziek was. Hè. Er waren allerlei mensen die iedereen kende en die ook dit lied zeg maar als een soort houvast hadden van dit is de kern. En ik denk dat dat lied zeg maar iets vertolkt van waar we allemaal in geloven. Dat ook al begrijpen we niet alles, dat Gods trouw als een regenboog over ons leven staat.
0: Een boog in de wolk als teken van trouw.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hans, je bent een beetje rebelse dominee, hè?
1: Rebels, dat woord, hè? Rebellie, daar heb ik eigenlijk een hekel aan. Want dat is opstandigheid eigenlijk, als het vertaalt.
0: Ja, maar als ik even naar jouw leven naga, hè, van jij hebt dingen gedaan in de protestante kerk die niet iedereen even makkelijk vond. Hè? Ja. Gebedsgenezing, bevrijding, liederen geschreven die de plaats innemen van de psalmen. En zo nog een aantal zaken, dus...
1: Ja, ik snap
0: dat. Hoe moet je dan benoemen?
1: Nou ja,
0: pionier?
1: Ja, maar misschien ook wel meer hervormer of zo.
0: Hervormer?
1: Ik was hervormd. En ja, nee, maar goed, er is natuurlijk zo'n bekende spreuk die zegt dat je eigenlijk elke keer weer moet reformeren en vernieuwen. En ik denk dat ik daar zeg maar medeleiding aan heb gegeven voor de afgelopen decennia.
0: Ja. Je bent van traditie en religie naar relatie gegaan. Die diepe relatie, hoe vind je die?
1: Oh ja, dat is natuurlijk ook per persoon wel iets verschillends. Maar daarom zeg ik al, als je Bijbel leest en bidt. Ja. En je bent ook wel eens stil. En je zegt, Heer, ik wil niet altijd zelf aan het woord zijn. Wilt u eens wat tegen mij zeggen? Ja. En als je dat ook nog een beetje volhoudt. Dan zie je dat God tegen jou begint te spreken.
0: Ja, maar hoe weet je zeker dat God tegen jou spreekt?
1: Ik denk dat dat punt is dat God eigenlijk tegen een ieder al wel spreekt. Maar dat je het onderscheid moet weten. Wat is hij en wat ben ik zelf?
0: Ja.
1: Maar ik krijg toch wel vaak gedachten waarvan ik denk, oké, is dat van mij? Nee, dat denk ik toch niet. Dat moet u dan wel zijn. He, dus bijvoorbeeld, ik heb het vaak tussen 4 en 6 uur 's morgens. Dat is wereldwijd, horen we dat vaak hoor. Dat mensen 's nachts Gods openbaring krijgen of horen.
0: Zeker, we hebben het zo zeker over vervolgde christenen.
1: Ja.
0: Die ontvangen dat meer dan wij, omdat ze het ook harder nodig hebben.
1: Ja, dus die hebben die wonderlijke leiding nodig. Maar misschien zijn er bij ons ook wel heel veel stemmen die de stem van God een beetje wegdrukken. Hè?
0: Ja.
1: Dus je moet er ook een beetje open voor staan.
0: Ja.
1: Maar je hoeft er echt niet voor in een klooster te gaan zitten, zeg maar, gedurende een week. Ik bid gewoon dat God zichzelf aan mij openbaart. En dan soms zegt hij gewoon echt concreet iets tegen mij. Ook op straat. Dan zegt hij, ga maar naar die man, want hij is eenzaam. En dan ga ik daar naartoe.
0: Zo.
1: En dat is niet alleen bij mij zo. Ik kan talloze christenen vinden, ook in dit land, die dat ook zo meemaken.
0: Je inspireert andere mensen. Met wie zou je een inspirerend gesprek willen voeren? Iemand die nog leeft of er niet meer is?
1: Oh ja, als het iemand is die er niet meer is, dan zou ik natuurlijk eerst naar Paulus willen. Maar dat zal het wel heel druk zijn, dus dan is die reis zo lang. Ja, een persoon die jij ook kent, Corrie ten Boom, zou ik nog wel eens willen bevragen. Ook wel echt zo'n prachtige evangelisten die ook eigenlijk vol was van de Heilige Geest zonder daar heel veel over te praten.
0: Ja.
1: En ik zou ook gewoon met mijn eigen tante zeg maar nog eens willen praten. Al tante.
0: Waarom?
1: Dat is een vrouw die kwam uit het Zendingsdiaconessenhuis in Amerongen. Ik noem dat altijd de protestantse nonnen.
0: Ja.
1: En die wijden hun hele leven, die hebben ook celibaat, die trouwen niet, hè, aan de dienst, aan anderen. En zij was echt een Jesus freak, zou je kunnen zeggen. Zij hield heel veel van Jezus. Ze sprak eigenlijk niet over de Heilige Geest. Maar ze had wel allerlei wonderlijke ontmoetingen, ook met engelen. Daar noemde ze haar zuster Engeltje.
0: Ja.
1: En ze keek met je naar Ajax. Vond ik altijd heel leuk. Voetbal kijken. En daarna dan moest ik naar de luister, want dan ging ze over Jezus vertellen.
0: Een leuke combinatie.
1: Ja, wat een mooie combinatie. Ja. Echt gewoon 2 voeten op de grond,
0: ja, leuk.
1: Maar met een hart in de hemel.
0: Wat een mooie boodschap op Pinkster. Als jij een lied zou mogen uitkiezen wat niet van jou was, want je hebt er heel veel geschreven. Wat lied kies jij dan?
1: Ja, dan kom ik toch weer bij die oude gezangen terecht.
0: Noem er eens één.
1: Nou ja, op u mijn heiland blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn. Want ergens...
0: Zie heel mijn hart.
1: Ja, zie heel mijn hart staat voor u open. Ja. Dus ik blijf een beetje bij dat soort teksten. Omdat ze dieper zijn. en meer God lijken te raken dan heel veel wat oppervlakkige liederen die later zijn geschreven.
0: Nou, zeg je nogal wat.
1: Ja, maar goed, soms is dat toch wel een beetje zo.
0: Oké, okay. Wie is nou Hans Maat?
1: Hans is gewoon een gepassioneerde man die al heel jong van Jezus is gaan houden. En heeft gedacht van, waarom zou ik niet al mijn kaart op hem zetten? Waarom zou ik niet hem achterna gaan rennen? En misschien deed ik het eerst nog wel een beetje vanuit een calvinistische levenshouding. Maar nu doe ik het omdat ik hem echt ken. En omdat hij spreekt. En hij mij letterlijk gewoon ook vertelt wat ik moet doen. En omdat ik hem heel graag wil ontmoeten.
0: In die tussentijd ben je bezig met bijeenkomsten waar gebeden wordt voor zieken, gebedsgenezing gevraagd wordt. Waar mensen bevrijd worden. Leg me dat eens uit.
1: Nou ja, het evangelie vertelt ons dat deze dingen ook gebeuren. Jezus beoefende dat. De discipelen deden het. En toen dacht ik, waarom zou ik dat ook niet doen? Want dat mist nog een beetje. Dat had ik ook nooit meegekregen. En ik merkte dus door de doop, de vervulling met de Heilige Geest, dat God op die manier door mij heen werkte. Dus ik zag duizenden mensen genezen door een wonder. En dat is echt niet overdreven als ik dat nu zeg. Ik bid echt per week misschien wel voor 150 mensen apart. En ik zie dus dat sommige dingen ook niet door de dokter kunnen worden opgelost. En dan is er altijd nog een God die bij machten is om ook zieken te genezen. Waarom het niet altijd gebeurt, dat is soms een mysterie. Er zijn heel veel dingen die je daarover zou kunnen zeggen. Maar dan zeg ik ook, ik weet het niet. En we gaan echt liefdevol en pastoraal met iedereen om. Dus het is niet zo dat wij iemand iets verwijten als ze niet genezen. Maar we denken dat genezing, bevrijding, al die krachtige kenmerken van het evangelie er wel bij horen. Zeker als je over Pinksteren praat. Want dan praat je over de kracht van de Heilige Geest.
0: Ik ga eindigen. Wat is op deze Pinksterdag jouw favoriete Bijbeltekst?
1: De tekst die iedereen wel kent. En dat is Johannes 3, vers 16. Ja. En waarom? Omdat de Heilige Geest is uitgestort om eigenlijk iedereen in te winnen voor Jezus. En dan denk ik van, de Heilige Geest is het die je zeg maar bij hem brengt. Dus en die tekst is gewoon, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, dus niet verdwaald raakt, maar het eeuwige leven heeft. Dat is hem.
0: Mooi om daarmee af te sluiten op deze eerste Pinksterdag. Hans, ik geef je graag een herinnering aan deze uitzending mee. Dat is het nieuwe boek, dat is een primeur. Het boek van Bobby Schuller, het nieuwe boek. De kracht van de Heilige Geest. Je weet ook, Bobby spreekt daar heel veel over. Het is net als jou op een ontdekkingsreis. En vrijmoedig leven is zijn aanwezigheid. Ik geef het je. Maar je krijgt nog wat van me, Hans. Heb je een idee wat?
1: Geen idee.
0: Het Vaderdaggeschenk. Okay. Het Vaderdaggeschenk is deze prachtige bureauklapper met 52 zeer inspirerende Bijbelteksten. Deze vind ik ook met Pinksteren heel mooi. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, of zal kunnen scheiden van de liefde, thema van Hour of Power van God, die ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
1: Nou, daar zeggen we amen op.
0: Nou, dat doe ik ook.
1: Prachtig.
0: Dus twee keer amen en een
1: bureauklapper. Dankjewel. Ben ik blij mee.
0: En wij hebben een vraag aan je.

0: Geestesliefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
1: Leef in zijn liefde. Je hebt net gezien hoe dat manifest is geworden in een relatie tussen een grootvader en zijn kleinzoon. En weet je, het is belangrijk dat Hour of Power nu al 27 jaar elke zondag kan uitzenden. 2 uur zelfs op RTL 5. En heel weinig mensen beseffen dat we de zendtijd moeten inkopen. Die krijgen we niet. Het kost 50.000 euro per week om Hour of Power uit te zenden. Maar dat is het helemaal waard, want we mogen zoveel ouderen en jongeren bereiken met de blijde boodschap van het evangelie. Soms vallen mensen af door overlijden. Soms kunnen mensen het niet meer betalen om donateur te zijn van Hour of Power. Het gaat ook niet om enorme bedragen, hoewel het ook goed is natuurlijk. Maar het gaat er ook om dat je Hour of Power steunt. Nou, daarvoor mag ik als voorzitter van Hour of Power een dringend beroep op alle kijkers doen om Hour of Power te steunen. Zodat we ook in het komende jaar en in de jaren die gaan komen Hour of Power kunnen laten zien en horen. En die kracht van God duidelijk kunnen maken in Nederland. Word donateur.
2: Ik ben Joram Kaat, presentator bij de EO. En ik ben ontzettend blij met een programma als Hour of Power. Omdat we niet genoeg echte, mooie, inspirerende gesprekken over het geloof kunnen voeren.
3: Ik ben Tinette de Jonge Ruitenbeek, burgemeester van de gemeente Nijkerk. En ik vind het mooi dat je als burgemeester vaak net even wat glans mag brengen op de plekken waar je komt. En dat zie ik ook terug in Hour of Power. Je ziet dat het mensen net wat glans of wat extra kracht geeft op het moment dat dat nodig is.
4: Mijn naam is Pauline Kalmes en ik ben de oprichter van Stichting Netwerk New Rotterdam. En ik ben blij dat Hour of Power aandacht geeft aan de mentale gezondheidsproblemen van jongeren. Omdat het ontzettend belangrijk is om juist hun de steun te geven die ze nodig hebben.

0: Een mooie preek van dominee David Hernandez. Volgende week is het de week van de vervolgde christenen. Nou, we hoorden het al van Hans. De eerste christengemeente werd gesticht tijdens Pinksteren. En wereldwijd zijn er een paar miljard christenen. Maar onbekend is dat 388 miljoen christenen worden vervolgd of gediscrimineerd om hun geloof. En dat zijn onvoorstelbare aantallen. Wij in Nederland leven in een ongelooflijke vrijheid. We kunnen naar de kerk gaan wanneer we willen of niet willen. En we kunnen God dienen of niet, als we dat willen. Maar heel veel christenen betalen een hoge prijs omwille van het feit dat ze vervolgd worden als ze hun geloof uitdragen. Volgende week spreek ik erover met de dominee Oscar Lohuis, die net in Nigeria is geweest, waarin de afgelopen jaren 11.000 christenen om zijn gebracht vanwege hun geloof. Ik wens iedereen hele fijne Pinksterdagen, want dat feest mag er ook zijn. En van harte dank voor het kijken naar Hour of Power. Geef het door, zou ik zeggen. En ik hoop tot volgende week.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Zo'n 105 asielzoekers zijn zondagochtend teruggekeerd naar Ter Apel na een nacht in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Ze wachten opnieuw voor de ingang op toelating. Het aanmeldcentrum is sinds woensdag overvol en laat niet iedereen binnen. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Kwetsbare ouderen met een heupbreuk kunnen mogelijk thuis behandeld worden zonder pijnlijke ambulance en ziekenhuisrit. Amsterdam UMC start een studie om deze zorg landelijk uit te breiden. Specialisten gebruiken langdurige verdoving, wat pijn vermindert en ziekenhuisopnames beperkt, wat de zorg efficiënter maakt. In Angeles City, ten noorden van Manila, zijn tientallen bouwvakkers vermist nadat zaterdag een 9 verdiepingen tellend gebouw in aanbouw instortte. De reddingswerkzaamheden richten zich op het vinden van de vermisten die op dat moment aan het werk waren in het gebouw. De koning van Marokko heeft gratie verleend aan 18 Senegalese voetbalsupporters die zich tijdens de Afrika Cup misdroegen. Ze zaten vast na ongeregeldheden bij de finale, waarin Senegal aanvankelijk won, maar later werd gedisqualificeerd. De gratie hangt samen met het naderende offerfeest en de banden tussen beide landen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Hey DJ, can you play club music? I love club music.

I wanna shake my brain. Hey DJ.

0: choice than shut up. Sorry.
1: De boogie die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak. Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Bij een aanslaande brand zaterdagnacht in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is één persoon overleden. Het gaat om de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. De veiligheidsregio meldde aanvankelijk dat er geen gewonden waren. De politie heeft het overlijden bevestigd. De 27 actievoerders van Extinction Rebellion, die zaterdag werden aangehouden op Utrecht Centraal, zijn inmiddels vrijgelaten. Ze blokkeerden rond gisteren meerdere sporen. Een actie die vooraf door de Utrechtse driehoek was verboden. De actie was gericht tegen het Nederlandse kabinetsbeleid rond Israël. Voor het eerst sinds het uitbreken van de Iran-oorlog eind februari heeft een LNG-tanker de straat van Hormuz verlaten richting India. Het gaat om het schip Alhambra dat LNG vervoert vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat meldt Bloomberg op basis van scheepstrekkinggegevens. En de Fender Stratocaster is al 70 jaar een icoon in popmuziek, geliefd bij topgitaristen en amateurs. Fender won een rechtszaak in Duitsland om namaak te verbieden en eist nu dat Europese fabrikanten stoppen met verkoop. Dit leidt tot veel kritiek en zorgen over banenverlies.
5: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is er eerst plaatselijk mist of laaghangende bewolking die snel verdwijnt, waarna de zon volop schijnt. De temperatuur loopt op tot 27 graden in het zuiden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Het is zondagmorgen op jouw Wild FM. Dit is de Chill Zone.

Flume, Never Be Like You. De zondagmorgen van Wild FM. Wat een heerlijke week. En wat een heerlijke week gaan we weer tegemoet. Wij kunnen ervan genieten. Doe rustig aan vandaag. En geniet van de muziek van de Chill Zone.

even op het uurtje. Beach House, Lounge en Easy House. Heerlijk, zondagmorgen van Wild FM. Dus 11 en 12, altijd ingeruimd voor de Chill Zone.

Chillzone. Altijd tussen 11 en 12. Op de vroege zondagmorgen zeggen we altijd, maar het is natuurlijk de late zondagmorgen. Maar nog de hele dag voor ons, heerlijk. Geniet ervan. Een hit uit het grijze verleden. Van Mr. Fingers, Larry Heard. Een naam die zeker voorkomt in de House of 1000. Dat gaan we zeker horen. Dit is Closer.

0: al de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. De Amerikaanse minister Rubio zegt optimistisch te zijn over een voorlopig akkoord met Iran. Volgens hem kan er mogelijk binnen enkele uren goed nieuws komen. Het voorstel zou uitgaan van een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz. Over de precieze voorwaarden is nog niets bekendgemaakt. Kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een beginnend bestuurder die ladder zat over de A2 reed. De auto viel op door een hoge snelheid en slingerend rijgedrag. Bij een controle bleek de bestuurder ruim 4 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol te hebben gedronken. De politie noemt het rijgedrag levensgevaarlijk. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Met een merk moet zijn.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen, maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit

0: vakantie bij Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
3: JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. Als er geen vredesdeal tussen de VS en Iran komt, dan zou een renteverhoging van de Europese Centrale Bank onvermijdelijk zijn. Dat heeft ECB-bestuurder Hotsman gezegd tijdens een tweedaagse vergadering van EU-ministers van Financiën op Cyprus. De aanhoudende spanningen zouden voor toenemende economische onzekerheid en hogere energieprijzen zorgen. Hierdoor kan de inflatie opnieuw oplopen. Voorlopig houdt de ECB de rente echter nog ongewijzigd. Bij een brand in een seniorencomplex aan de Wagenstraat in Den Haag is een persoon overleden. Volgens de politie gaat het om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. Bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een nabijgelegen moskee. De oorzaak wordt onderzocht. En kwetsbare ouderen met een gebroken heup hoeven straks mogelijk niet meer met pijn naar het ziekenhuis. Speciale pijnteams kunnen patiënten thuis behandelen met langdurige verdoving. Daardoor blijft een zware ambulancerit vaak bespaard. Het Amsterdam UMC start later dit jaar een landelijk onderzoek naar deze aanpak. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl. voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Bij een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan zijn zeker 24 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten werd een trein met militairen en hun gezinnen in de stad Quetta geramd door een auto, waarna een grote explosie volgde. In de regio zijn al langer separatistische en jihadistische groepen actief. JA21-leider Eerdmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eerdmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren. En wie deze zomer nog op reis gaat, doet er volgens reisexperts verstandig aan om flexibel te boeken. Door stakingen, extreem weer en geopolitieke spanningen kunnen reisplannen sneller veranderen. Vooral tickets en hotels die nog kosteloos aangepast kunnen worden, zijn populairder geworden. Daarmee probeert de slimme vakantieganger onverwachte extra kosten te voorkomen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het op uitgebreide schaal zomers warm. In het midden en zuiden loopt de temperatuur op naar zo'n 25 tot lokaal 28 graden. In het noorden blijft het iets koeler. Verder blijft het overal droog met flink wat zon en soms wat dunne sluierwolken. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nou, zeg dat wel. Ja, de stem is nog niet 100%, maar we komen toch een heel eind in de buurt. Welkom bij de 133ste Feelgood voor die vierde jaargang alweer van deze waanzinnige lijst. Laten we daar gelijk mee beginnen op nummer 40 met Martin Garrix. Maar eerst de top 3 van vorige week.
1: De

morgen, Frank Rizzardo. Shinjuku, zo heet hij. Hij stond op 3 vorige week. Een week heb ik nog zo'n type bovenaan in de film.

0: Summer Talk to You. Laten we snel beginnen aan de Feel Good 40. Oh, we hebben er weer zin in. 133 keer doen we het al. Waanzinnig.
1: 40.
0: Met Martin Garrix. Catharina.

37 in de Fieldwood 40. Trigger Finger James Hype gaat hard naar beneden. Van nummer 15. Ja, nummer 15, ja, inderdaad. Mooi geweest voor Trigger Finger, dus duidelijk. Goed. Vandaag in de Fieldwood 40 hebben wij 3 nieuwe binnenkomers. De hoogste vinden wij straks op nummer 12. Oh, maar de eerste op nummer 36. En nummer 1, die kondigde ik net aan van Another. Ze hebben een nieuwe single, die ga je nu horen. Die heet Like It.

Welk huidcremmetje ze gebruikt, maar ik wil er ook een. Jennifer Lopez crackt absoluut niet. Sterker nog, ziet er nog fantastisch uit. Stay Me Tonight op nummer 33 en op 32. Het is een Engels duo, Cross.

Mensen, we zitten opeens midden in de zomer. Waanzinnig toch in die muziek die erbij hoort. Wordt gemaakt door Warren Fellow, Addicted to Your Vibe. Op 29 in de Feel Good 40. Goed smeren. Goed smeren, dat is het devies. Het wordt waanzinnig heet. Rond de 30 graden soms. In delen van Nederland. Het Pinkster Weekend op Wild FM. Wij houden je gezelschap. Met de track die staat op nummer 28. Vorige week kwam die binnen. De titel alleen is al goed. My Life is a Disco. Melissos en de Mixmasters. 36 vorige week. 28.

in Nederland. En dat betekent dat die zomerse vibes ook terugkomen in de Feel Good 40. Hoorde nummer 22, die Edge of Desire, die opeens weer helemaal een soort van revival moet doormaken. Waanzinnig. 21 weken nu in de lijst, maar pas vorige week weer terug in de lijst. Op nummer 22 staat hij dus nu. En we hebben het over Jonas Blue. Goed, dankjewel weer Ferry Hageraads. Zelfs met deze temperaturen zit hij het in elkaar te mixen. Waanzinnig, en dat doet hij ook in het volgende uur nog. Dat zometeen, maar hier is nog de nummer 21. En dat is Miles Away van Overbach. Feel Good 40. Gaat tot zo, uurtje 2.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
5: Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. De Duitse bondskanselier Merz noemt het een escalatie en ook de Franse president Macron veroordeelt de aanval. Volgens Oekraïne vielen bij die aanval afgelopen nacht zeker 4 doden en tientallen gewonden. Rusland bevestigt dat de hypersonische raket is ingezet. In de gevangenis in Vught zijn meer dan 160 gevangenen geëvacueerd na een brand in een gevangenisvleugel. De brand ontstond volgens de veiligheidsregio in een technische ruimte en was snel onder controle. Uit voorzorg werden meerdere afdelingen ontruimd. Niemand raakte gewond. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. En JA21-leider Eertmans wil dat de spreidingswet van tafel gaat. In WNL op zondag zei hij erover dat volgens hem de wet te veel druk op gemeenten legt die geen asielzoekers willen opvangen. Eertmans zegt dat de partij volgende week met een intrekkingswet komt. Zolang de wet nog geldt, moeten gemeenten die volgens hem wel uitvoeren.
4: En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Peter van Leeuwen.
6: Een uurtje twee gaan we beginnen met de Feel Good 40s nummer 20. Groove Yet, dit is Spiller. Not Without Friends remix. Oh.

Wild FM. Feel Good 40. De 40 beste dance tracks van dit moment. Dit is de Feel Good 40.

In de Feel Good 40. Ik ga gauw ophouden met praten, want Ferry Hageraads heeft een overgang. Gewoon zonde. Om daar doorheen te praten. Alok staat op 16 met Dive Into Me.

nog niet lekker opgepakt, maar wij draaien hem veel en graag. De Chainsmokers nieuwe track samen met John Summit, All The Time op 13. En op nummer 12 vinden we dan de hoogste nieuwe binnenkomer van vandaag. Dat is toch wel een hele bijzondere samenwerking waar al maanden, misschien wel jaren over gesproken werd. De samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. De Ed Sheeran inderdaad. De single is uit, hij heet Repeat It. Hij komt binnen op 12.

lekkere track. En Boys Noize op nummer 11, Get Away. En de top 10, die denderen daarin met heel veel verschuivingen. Want de nummer 3 van vorige week, ja, dat is Shinjuku van Frankie Rizzardo, gaat van 3 naar nummer 10.

collega's die zeggen wat erg dat al die oude nummers worden verkracht en in een nieuw jasje worden gestopt. Maar ik denk, het is leuk dat dit soort oude tracks van New Order uit 83 nu nog levend zijn dankzij deze nieuwe versies. En dat is nu het geval met de nummer 7 in de Feel Good 40. Goed gedaan ook wel, vind ik zelf eerlijk gezegd. Dub Dogs en Zark deden How Does It Feel. Eén plaatsje gezakt. En dan op 6, precies een plaatsje gestegen. Awake Tonight, nieuwe single van Afrojack.

week inmiddels. Op nummer 4, The New Religion samen met Faithless. Kan niet vaak genoeg horen natuurlijk. Dan op nummer 3, terug die binnenkomt vanaf nummer 12. De top 10 in dat te verstaan. Het is Satisfied. Het is de nieuwe single van Calvin Harris, een ex-wildcard. Een van de 9 ex-wildcards deze week. Samen met Jazzy gaat hij dus hard omhoog. Wat is zo meteen? De nummer 1, blijft Another op nummer 1? Of is het Just Stay and Turn the Lights Off again?

Ja, blijft toch eens. Sterke track ook. Nummer 2, Turn the Lights Off, Just Stay, Jack Stow en John. En 9 weken genoteerd. Maar dat is net zo lang als de nummer 1. Another blijft namelijk gewoon op nummer 1 staan. En het blijft een goede track. Talk to You samen met 54 Ultra. Goed, ik ga hem wederom danken. Doe ik iedere keer aan het einde van de show. Want het is toch wel een opgave. Iedere week zorgen dat die mix in elkaar zit. Dat het allemaal lekker doorloopt. En dat gebeurt elke week fenomenaal. Dankjewel weer, Ferry Hageraads. En graag weer tot volgende.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Volgens Erkens blijft het contact met China belangrijk vanwege de handel en economie. Tijdens het bezoek sprak hij over energie, industrie en concurrentie. Over gevoelige binnenlandse kwesties in China is niet gesproken. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. Het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. En wie vandaag nog naar het strand wil, moet rekening houden met flinke drukte. De parkeerplaatsen bij Scheveningen en Kijkduin zitten vol door het warme Pinksterweer. De gemeente Den Haag roept strandgangers die nog even van de zon willen genieten op om met het openbaar vervoer, fiets of met de scooter te komen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Erkens heeft als eerste Nederlandse bewindspersoon in 8 jaar een officieel bezoek gebracht aan China. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Europese leiders hebben scherp gereageerd op berichten dat Rusland bij aanval op Oekraïne een Oreshnik-raket heeft gebruikt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam door de werkzaamheden daar tussen Edam en Monnikendam 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wild FM. Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week de

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem. Rijden langzaam tussen Zandvoort en Bloemendaal over 2 kilometer en 10 minuten vertraging daardoor. De N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort een kwartiertje op onthoud. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam. Daardoor bij Monnikendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio vertraging op de N-wegen. N200 Zandvoort Haarlem bij Bloemendaal 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. Een half uur vertraging op de N201 Zandvoort Hoofddorp. Tussen Zandvoort en Bentveld 2 kilometer. En ook 2 kilometer viel op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wild naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kosverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Wild FM.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in de Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Op een begraafplaats in Zwolle zijn meerdere graven beschadigd. Volgens de politie is er waarschijnlijk een auto over de graven heen gereden. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen haast hebben met een deal met Iran. Volgens Trump moeten beide landen de tijd nemen om goede afspraken te maken. Oekraïne voert steeds vaker aanvallen uit tot diep in Rusland. Daarbij worden vooral olieinstallaties geraakt die belangrijk zijn voor de Russische oorlogseconomie. De politie zoekt een man die wordt verdacht van een gewelddadige aanranding in Amersfoort. Een vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag om een fietspad aangevallen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

DJ. I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Bij de gasexplosie vrijdag in een kolenmijn in China zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is The Wildcard. Deze week.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
4: Bij de gasexplosie, vrijdag in een kolenmijn in China, zijn minder doden gevallen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten hebben het dodental nu bijgesteld naar 82. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De explosie gebeurde in een belangrijk mijnbouwgebied en geldt als de zwaarste mijnramp in China in jaren. Tijdens een voetbalkamp in de Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een spelletje Verstoppertje het lichaam van een overleden man gevonden. De man lag in het bosgebied vlakbij de sportvelden. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf, maar onderzoek moet duidelijk maken hoe de man is overleden. De begeleiders van het kamp hebben opvang geregeld voor de kinderen. Voedsel wordt wereldwijd steeds vaker ingezet als oorlogswapen. Volgens onderzoekers zijn de afgelopen 8 jaar meer dan 20.000 aanvallen geregistreerd op voedselvoorraden, landbouwgebieden en hulpconvooien. Vooral in conflictgebieden leidt dat tot extra hongersnood en humanitaire problemen. Hulporganisaties noemen de ontwikkeling zeer zorgwekkend. En het kabinet heeft nog geen excuses gekregen van Israël voor de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla. Minister van Buitenlandse Zaken, Berendsen, had daar eerder wel om gevraagd na het enteren van de hulpvloot richting Gaza. Op beelden was te zien hoe activisten geboeid en vernederd werden. Ook meerdere Nederlanders werden daarbij aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond blijft het lang aangenaam warm en kan je nog prima buiten zitten. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden in het noorden en lokaal 14 graden in het zuidoosten. Het blijft verder droog en er zijn brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
3: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
4: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanseplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
3: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
1: 8 Arabische en Islamitische landen hebben kritiek geuit op Itamar Ben-Gvir vanwege de behandeling van activisten die hulp wilden brengen naar de Gazastrip. Volgens de landen werden de activisten vernederd en mishandeld tijdens hun detentie. Ook de Nederlandse regering heeft Israël aangesproken op de behandeling van de groep. 3 bussen met ongeveer 120 asielzoekers zijn zondagavond vanuit Ter Apel naar Groningen gebracht voor tijdelijke nachtopvang. In congrescentrum Hanzeplaza zijn 175 bedden beschikbaar voor mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum. Maandagmorgen worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. Op Cyprus lijkt de uiterst rechtse partij Elam winst te boeken bij de parlementsverkiezingen. Volgens exit polls wordt Elam mogelijk de derde partij van het land. De centrumpartijen die president Nikos Christodoulides steunen, verliezen juist steun. Thema's als inflatie, corruptie en migratie speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. In Nederland blijft het de komende dagen zomers warm. Morgen kan het rond 29 graden worden en dinsdag mogelijk 30 tot 32 graden, wat zelfs een tropische dag kan opleveren. Door de hitte worden evenementen aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bij festivals in Biddinghuizen en sportevenementen in Friesland en Maastricht. Ook wordt rekening gehouden met drukte en gezondheidsrisico's door de warmte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog. In het noorden en westen kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In het binnenland kan het 28 graden worden. Op de Wadden ongeveer 24 graden. Er staat over het algemeen weinig wind. Aan zee soms matig uit het noorden.
0: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland. Op 97.4 FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit

This is house music. House.